Can Wait Forever, It's Now or Never, Bruce Channel of King Records. Hij had ook dat originaal van Hey Babe. Okay, de nächste track komt uit de Anfangzeit van King Records. Uit de Anfang Hillbilly Zeit, Cincinnati, Ohio. En Jones zijn we hier met High Bone Daddy, Honky Tonk Bobbin Hillbilly.

bopping around and jumping around. Now is the local underground scene in Washington D.C. Want dat is de Rainbows met Minnie. En we rocken boppen stoppen strolen gemiddeld weiter met Chuck Berry en Maybelline.

Keep your motor hot on the top of the hill. Das war Chuck Berry mit Maybelline. Fantastic. Rockabilly, Rock and Roll, Rhythm and Blues, you name it. Okay, weiter geht's. We gaan jetzt Richtung de 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee. Met Little Junior Parker Blue Flames. De meest bekende hit recording van Little Junior Parker Blue Flames. Waar damals in 1954 Feeling Good. Deze song had er damals ook een tweede maal eingespeeld in de Sun Recording Studio van de producer Sam Phillips. In de versie van Feeling Bad. En deze versie is überhaupt zo slecht nog niet. Little Junior Parker Blue Flames zijn we jetzt hier. Met Feeling Bad.

let's have some fun tonight. I'm gonna bop tonight. Rockabilly Music, West Texas, 1957, Elroy Dietzel met Teenage Ball. En we blijven in Texas met Western Swing Music, als die draait zeker jaren. The Roots of Western Swing Country Music, als 1936, San Antonio. Hou je het hier, Jimmy Thomason met How Many Times?